0: Hey, ik ben Sanne, gitarist van Intentions en jij luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.